0: zijn succes.
1: Van een andere.
2: Yeah, Abraham, you can close the other one.
3: Pretty fun quarters.